0: Bye.
1: Love the jungle, love the jungle wipes here.
2: Schon Spock.
3: Is een lekkere kankerboterham of niet?
1: Amazing jungle.